0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: morgen.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beide meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand.

0: in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over

0: steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
1: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
0: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum sta je ook bijna een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. En ben je onderweg naar België, naar Antwerpen, dan kun je niet over de A4 vanuit Rotterdam, want de weg is dicht tussen knooppunt Markizaat en de Belgische grens. Komt door een ernstig ongeluk, ze zijn aan het opruimen daar. Je kunt omrijden richting Antwerpen via Breda over de A16 en de Belgische E19. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Rolf Simons.
4: Simons.

0: Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En daarvoor Lyman, Your Love, Italo Disco uit de jaren 80. Goedemorgen, het is maandag 1 juni, maand 6 van het jaar 2026 is vertrokken. En wat een weekend was het, hè? Ja, ja, het was iets minder zonnig, ook iets minder warm. Maar ja, je hoort mij niet klagen, want... Ja, nee, ik ben niet van de airco's. En op onze website rtvhorizon.nl staan een aantal mooie tips... wat je kunt doen bij hitte zonder airco's. Want je hebt echt niet alleen een airco nodig. Met een beetje slim beheer en 's nachts de ramen lekker openzetten. En het 's morgens vroeg lekker allemaal dingen openzetten. Hou je het huis ook redelijk cool. Ik bedoel, ik heb geen airco. Bij mij in de woonkamer is het niet warmer geworden dan 22,5 graden. Tja, en weet je, als je airco hebt, moet je ook alles dicht houden. Tuurlijk, ja, want anders dan heeft het geen zin. Dan gaat die kou zo naar buiten of de warmte trekt naar binnen toe. Goed, er is voor alles wat te zeggen. En heb je tegenwoordig zonnepanelen, ja, dan kun je natuurlijk met de airco de stroom die je verbruikt automatisch weer inzetten. Zeker volgend jaar bij een salderingsregeling geen verkeerd idee. Maar goed, ik heb begrepen dat we airco's tegenwoordig in de winter gebruiken voor te verwarmen. En dat dat ook een belasting legt op het stroomnet. Ja, goh. En wat voor contract moet je nou afsluiten met deze hoge prijzen? Ja. Ik heb een variabel contract gehad het afgelopen jaar. En ik heb echt een gigantisch bedrag teruggekregen. Omdat je gewoon kunt spelen met wanneer zet je wat in. Moet je daar wel de gelegenheid toe hebben. Hey, goedemorgen. Hopelijk heb je een lekker weekend gehad. Ik wel. Nou, wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? We hebben natuurlijk straks aan het einde een nieuwe Simple Jam. En dat is de gloednieuwe van niemand minder dan Sir Paul McCartney. Jawel, de man heeft gewoon op zijn leeftijd nog een nieuw album uitgebracht. En het klinkt werkelijk als een klok. De man heeft een stem. Geweldig. Verder natuurlijk de open deurplaat. De horizonagenda met Hans van Groesen. Het weer, want het wordt echt wel wat koeler deze week. Maar het blijft aangenaam. En natuurlijk ook de nieuwsredactie. Die heeft niet stilgezeten. Het nieuws van bij ons hoor je om 8:05. En 8:55. En je kunt het ook teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze app. En wie zijn er dan allemaal jarig? Nou, misschien is het wel handig dat ik dan ook de verjaardagen erbij pak. Want ik had dat bestandje nog niet geopend. Is helemaal niet erg, want het opent zich namelijk nu voor mijn ogen. En dan gaan we het gewoon even met elkaar. Siska Peters is jarig. Wat dacht je van gitarist Ron Wood van de Rolling Stones? Tom Robinson, de Engelse zanger Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Duffy is ook jarig. En deze mevrouw, Alanis Morissette.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: The Land of Confusion, nou dat is zeker zo. The World of Confusion kunnen we beter zeggen. En Genesis hier bij Horizon, 7:55. En daarvoor nog Sweet But Psycho van Ava Max. Zometeen hier Sia featuring Kendrick Lamar. Maar nu eerst de nieuwe Olivia Rodrigo, die heet The Cure.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: Kendrick Lamar featuring Sia. En The Greatest hier bij Radio Horizon. 10 jaar geleden was dat een hele grote hit. En nieuw werk van Olivia Rodrigo, ook mooi. The Cure en zometeen hier Joni Mitchell. Ook het nieuws van bij ons komt eraan. Maar eerst de maandagochtendspits bij de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2, daar heb je wel bijna een half uur tijdverlies van Den Bosch naar Utrecht na een ongeluk bij Zaltbommel. Daarbij waren 2 auto's betrokken en de linkerrijstrook is dicht. Staat file vanaf knooppunt Hintham. Op de A27 is het ook druk van Breda naar het noorden voor de brug bij Gorkum. Daar heb je ook zo'n 25 minuten tijdverlies. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Breda-West en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Het klinkt heel vrolijk, maar het is eigenlijk een heel serieus liedje, dit Big Yellow Taxi. Want in dit lied beschrijft Joni Mitchell hoe menselijk ingrijpen in de natuur leidt tot negatieve gevolgen. De beroemde regel, they paved paradise and put up a parking lot, vat het centrale thema samen, de vernietiging van natuurlijke schoonheid ten gunste van stedelijke vooruitgang.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Ja, denk daar maar eens even over na. Goedemorgen, het is 7:55. In de ochtend van Horizon van deze maandag, het nieuws van bij ons. We beginnen met goed nieuws uit Valkenswaard, want de gemeente sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat. De gemeente boekt een overschot van 3.081.000 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de gemeentelijke reserves. Volgens de gemeente komt het positieve resultaat vooral door incidentele meevallers. Dit zijn onder meer extra bedragen van het Rijk en subsidies. In 2025 richtte de gemeente zich op het uitvoeren van bestaand beleid. Gewerkt werd aan wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Stappen werden gezet om de woningvoorraad uit te breiden en de doorstroming op de woningmarkt werd verbeterd. Meerdere infrastructuurprojecten werden afgerond en ook werd gewerkt aan de vernieuwing van het centrum. Dan een bericht over water in onze regio, want in een groter deel van het Dommelgebied geldt vanaf zaterdag een tijdelijk verbod op het oppompen van water uit beken en sloten. Dit verbod wordt uitgebreid naar de Peelrijt, Kleine Dommel, Sterkselse A, Beekloop, Keersop, Run, Gender, Grote Waterloop, Beneden Reuzel en de Zandlei. Het waterschap neemt deze maatregel omdat de waterstanden zijn gedaald door aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Het waterschap wil voldoende stroming en waterkwaliteit in stand houden. Ook worden planten en dieren in en rond het water beschermd. Bij het verbod mag geen water uit sloten en beken worden gebruikt voor berekening van landbouwgrond of het sproeien van tuinen. Het gebruik voor drinken van vee en brandbestrijding blijft wel toegestaan. Medewerkers controleren op de naleving van het verbod. En tot slot een bericht over stroomaansluitingen, want vanaf 1 juli gelden nieuwe landelijke regels voor stroomaansluitingen. Door de snelle groei van stroomverbruik raakt het stroomnet steeds voller. Dit kan wachttijden veroorzaken. Netbeheerder Enexis behandelt aanvragen niet meer op volgorde van binnenkomst. Aanvragen gaan op een wachtlijst. Maatschappelijk belangrijke aanvragen krijgen voorrang. Inwoners die verduurzaming overwegen, zoals een waterpomp of laadpaal, moeten eerst goed bekijken of een zwaardere aansluiting echt nodig is. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Alex Horan en Fine Place to Die. En daarvoor ook nog de Mary Jane Girls en In My House. En daarmee is het 7:15 geworden in de ochtend van Horizon voor maandag 1 juni. Goedemorgen. Dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het milder met maxima rond de 23 graden. We verwachten veel bewolking en ook een kleine kans op regen. Het weer wordt weer een beetje normaal, heb ik het idee. En het blijft aangenaam met temperaturen die langzaam dalen. Dus na het warme weekend wordt het weer wat gemiddeld voor deze tijd van het jaar.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
7: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
6: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen.

0: aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
1: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria. Wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 is een uitschieter van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je een half uur vertraging. Het heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Verder sta je bijna 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. De vertraging is een kwartier. En op de A58 sta je ook bijna een kwartier in de file. Het is van Breda naar Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Till the End of Time, You're the Inspiration, Chicago. Het blijft een heerlijk liedje. En we begonnen met Circus Harry Styles en Dance No More. Inmiddels heeft hij zijn boeletje opgepakt en is vertrokken uit Amsterdam. En staat volgens mij nu een maand of wat in Wembley. Ja, en daarna ook nog heel veel keren in Madison Square Garden. Kortom, hij heeft Nederland in vuur en vlam gezet. En ja, ik heb mensen gesproken die zijn er geweest. Het was echt indrukwekkend.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen en welkom in deel 2 van Simpel Simons. Jawel. De ochtendshow met straks The Simple Jam. Dat is de nieuwe van Paul McCartney. Jawel, die man doet ook nog dingen, net als de Rolling Stones. En nu even de geschiedenis, want we hebben een bijzonder moment. Want precies 5 jaar geleden werd een heel speciale baby geboren. Een baby die Nederland naar een nieuw record bracht. Want op 1 juni 2021 werd de 17,5 miljoenste inwoner van Nederland geboren. 17 miljoen 500.000, dat zijn er best veel in dit kleine land. Heel veel zelfs. In slechts 1 maand was de bevolking ongeveer 6.000 mensen gegroeid. Dat lijkt niet veel, maar dat betekent dat Nederland nog steeds groeit. Steeds meer mensen. Nu denk je, welke baby was het? Waar werd hij geboren? Was het een jongen of een meisje? Maar hier is het geheim, niemand weet het. De precieze baby is onbekend. Ergens in Nederland werd op 1 juni een baby geboren en dat was de 17,5 miljoenste. Maar wie? Waar? Dat blijft geheim. Hoe weten we dan dat het gebeurde? Via het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die berekenen het aantal Nederlanders niet door iedereen te tellen natuurlijk. Ze gebruiken formules, patronen en gegevens. Ze kijken hoeveel baby's worden er geboren, hoeveel mensen sterven, hoeveel mensen komen naar Nederland. En met die informatie berekenen ze nu, hebben we precies 17,5 miljoen inwoners. Dus ergens is er een gezin met een baby die niet weet hoe bijzonder hun kindje is. Hun kind is nummer 17,5 miljoen, een deel van onze geschiedenis. Nederland groeit en dat begint met 1 baby tegelijk. Grappig, hè? Er is op CBS volgens mij zo'n website waar je ook kunt zien hoeveel mensen er nu wonen. Ik heb het niet gedaan, ga het ook niet opzoeken. Dat moet je zelf maar doen. En het is vandaag Internationale Dag van het Kind. Een dag helemaal gewijd aan onze allerjongsten en dat is echt belangrijk. De Internationale Dag van het Kind is een feestdag die in verschillende landen op 1 juni wordt gehouden. Deze dag is van oudsher bekend als de Internationale Dag ter Bescherming van Kinderen. Het gaat dus niet alleen om verwennen, het gaat ook om bescherming en rechten. Hoe is deze dag ontstaan? Nou, in 1954 spraken de Verenigde Naties een aanbeveling uit om een kinderdag te houden om hiermee de kinderrechten actueel te houden. In veel voormalige socialistische landen, maar ook in landen als China, Duitsland en Nederland, wordt kinderdag op 1 juni gevierd. Maar wat is de werkelijkheid voor kinderen? De kindertijd is lang niet voor alle kinderen de gelukkigste periode in hun leven, terwijl dit wel zo zou moeten zijn. 1 op de 10 kinderen krijgt namelijk te maken met tijdelijke of langer durende problemen. En daarom is deze dag belangrijk, want kinderen verdienen bescherming, liefde en zorg. Ze hebben recht op veiligheid, onderwijs, spel en vriendschap. Niet voor alle kinderen in de wereld is dat vanzelfsprekend. Bedenk wat kinderen nodig hebben vandaag en zorg goed voor ze. Zometeen de Horizon Agenda. Een liedje van Denise Williams en nu Tupac.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert aanstaande woensdag een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerterbos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht. En dat kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. De mindfulnesswandeling op woensdag, het vertrek is om 9 uur... vanaf het wandel- en fietscafé Perkersbos aan de Heuchterweg 2 in Nederweert. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Heezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Heezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Jarenlang hoorde je weinig van de muziekscene in Australië en nu is er een ware explosie, vooral op dancegebied. Empire of the Sun is een zijproject van Nick Littlemore van FNOW en Luke Steele van het cultpopbandje The Sleepy Jacksons. En dan krijg je deze aanstekelijke dancepop. En in Engeland was dit een grote hit in 2008. Je hoorde Empire of the Sun en Walking on a Dream.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. Berichten uit de regio. We beginnen met een bericht over stroomaansluitingen. Want vanaf 1 juli dit jaar gelden nieuwe landelijke regels voor stroomaansluitingen. Door snelle groei van stroomverbruik raakt het stroomnet steeds voller. En dit kan wachttijden veroorzaken. Netbeheerder Enexis behandelt aanvragen niet meer op volgorde van binnenkomst. Aanvragen gaan op een wachtlijst. Maatschappelijk belangrijke aanvragen krijgen dan voorrang. Dit systeem heet maatschappelijk prioriteren. Inwoners die verduurzaming overwegen, zoals een warmtepomp of laadpaal, moeten eerst goed bekijken of een zwaardere aansluiting echt nodig is. Wie zeker weet dat verzwaring nodig is, doet er verstandig aan voor 1 juli een aanvraag in te dienen om langere wachttijden te voorkomen. Dan hebben we een bericht over water in onze regio. In een groter deel van het Dommelgebied geldt vanaf afgelopen zaterdag een tijdelijk verbod op het oppompen van water uit beken en sloten. Dit verbod wordt uitgebreid naar de Peelrijd, Kleine Dommel, Sterkselse A, Beekloop, Keersop, Run, Gender, Grote Waterloop, Beneden Reuzel en de Zandlei. Het waterschap neemt deze maatregel omdat waterstanden zijn gedaald door aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Het waterschap wil voldoende stroming en waterkwaliteit in stand houden. Ook worden planten en dieren beschermd. Bij het verbod mag geen water uit sloten en beken worden gebruikt voor beregening of het sproeien van tuinen. Het gebruik voor drinken van vee en brandbestrijding blijft wel toegestaan. En we eindigen met goed nieuws uit Valkenswaard, want de gemeente Valkenswaard sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat. De gemeente boekt een overschot van 3.081.000 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de gemeentelijke reserves. Volgens de gemeente komt het positieve resultaat vooral door incidentele meevallers. Dit zijn extra bijdragen van het Rijk en subsidies. In 2025 richtte de gemeente zich op uitvoering van bestaand beleid en gewerkt werd aan wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Offenbach en Miles Away uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1989. Maar nu eerst de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Op een aantal wegen heb je wat meer oponthoud, zoals de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Vertraging is daar 20 minuten. Van Maastricht naar Eindhoven, ook op de A2, heb je 10 minuten vertraging tussen Weert en knooppunt Leenderheide. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Breda en Dordrecht. En je hebt een kwartiertijdverlies op de A27... van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Sarah en Head Held Eye hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 1 juni 2026 en precies 4 jaar geleden kondigde Huub van der Lubbe het einde van de dijk aan. In de Volkskrant. Na de tournee tot eind december 2022 en daarna zou het voorbij zijn. Dan is het wel mooi geweest, zei van der Lubbe. Intern was de beslissing al genomen. De publicatie in de krant was het setje. Van der Lubbe wilde duidelijk zijn. Transparant, dit is puur mijn beslissing. De jongens vinden het niks. Die wilden graag nog jaren doorgaan. Een moeilijk, maar eerlijk moment. De dijk werd in 1981 opgericht naar de Zeedijk in Amsterdam. In 1982 brachten ze hun eerste album uit met daarop Bloedend Hart. Dat nummer werd later een echte nederpopklassieker. In 1987 kwam de eerste hit, Mag het licht uit. In 1989 Nergens goed voor, hun eerste top 10 hit. Dat was eerder de 1000ste alarmschijf. De grootste hit was in 1994 Als ze er niet is. Dat haalde de top 5 en is een prachtig nummer. In 2010 maakten ze met de Amerikaanse soulzanger Solomon Burke het album Hold On Tight met Engelse vertalingen van hun nummers. In 2021 ontving de dijk de Andreas Penning van Amsterdam voor hun invloed op de Nederlandse popmuziek en dat is een fijne erkenning. De dijk haalde 18 keer de top 2000. In 2025 stond niemand in de stad op 2006. En dat nummer draaien we vandaag. Van het gelijknamige album uit 1989 geschreven door Huub van der Lubbe en Nico Arsbach. Niemand in de stad van de dijk is vandaag.
1: Open deurplaat.

De man van Jonathan Jealous, maar ook zanger van Yes. Je weet wel, Owner of a Lonely Heart. Herken je hem? Dit is solo van hem, Hold On To Love. En daarvoor Niemand in de Stad. En dat was natuurlijk onze open deurplaat. Omdat vandaag, 4 jaar geleden, Huub van der Lubbe zei... ik stop ermee, jongens. En dat is nog steeds jammer, want ja, de rest van de band wilde wel door. Maar ja, Huub, die doet nu musicals. Ik ben benieuwd hoe zijn eerste keer was. Over eerste keren gesproken. Hier is Robin Beck en First Time.

0: Het is wel wat jeugdherinneringen oproepen bij sommige mensen. Soca Boys en Follow the Leader. En ja, Follow the Leader. Ik follow the tide. Het zit erop. Ga je voorstellen aan de nieuwe Simple Shazam. Veel plezier zo meteen met Horizon at Work. Paul McCartney heeft afgelopen vrijdag een nieuw album uitgebracht. Het is fantastisch. En dit is de eerste single, As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
7: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
6: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede

0: In de beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreia en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Espreia zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel files korter worden, staat het nu op een aantal wegen vast door ongelukken. Op de A58 heb je een half uur tijdverlies. Van Berg-op-Zoom naar Breda tussen Sint-Willebrord en Etten-Leur. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A2 staat een pechgeval van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Dat kost je 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En het is ook nog druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover weer de agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice. Daarom komen wij graag op bezoek voor een kennismaking.

0: Weekblad. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars in de regio van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. Begonnen wij met Irene Cara en Fame. Ja, 6:10. Dit wordt een gedenkwaardig sportief jaar. 2026 en de maand juni, jazeker. Het WK voetbal komt eraan. En wel leuk, ik denk, nou 11 juni gaat het eigenlijk gebeuren, de aftrap. En voor die tijd gaan wij eens even wat leuke feitjes uit het verleden hier in het programma naar boven halen. Dat zijn korte stukjes die ooit zijn bewaard gebleven. Denk van, toch leuk om nog eens te vernoemen. Dus dat doen we vanaf vandaag in dit programma. Bedankt Rolf nog even voor zijn ochtendshow. Altijd weer vroeg uit te veren, elke ochtend tussen 7 en 9 uur. Goed, moet ik dan meer vertellen? Nou, doen we straks in de loop van het programma. Er zijn nog van meer leuke nieuwe feitjes, dus dat gaan we zo dadelijk doen. Nu de woorden met George McRae. Kennen we hem nog? Rock Your Baby.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: met Stevie Winwood na de Spencer Davis Group bij de band Traffic. Hun grootste hit, The Paper Sun. Ja, leuk hè, Paper Sun. Lang geleden dat we iets gedraaid hebben en dat je me ergens hoort. Hoort hem hier altijd bij Horizon trouwens. We gaan eens even naar het WK voetbal, want het gaat toch gebeuren deze maand. We gaan de komende tijd eens een beetje stilstaan bij leuke feitjes uit het verleden. Ja. Hoe is het eigenlijk al een beetje begonnen met dat wereldkampioenschap voetbal? De grote grondlegger was eigenlijk de Fransman Jules Rimet. Niet te verwarren met Jules Verne, nee, Jules Rimet. Was eigenlijk de grondlegger. Nou, hoe ging het gebeuren? In 1905 worden hiervoor de eerste plannen gemaakt, maar niemand schrijft zich ervoor in. Nou, dat werkte dus niet. En dan onder meer de Nederlander Karl Hirschman probeert het in 1914 opnieuw. Maar die poging mislukt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En 6 jaar later zoekt Rimet steun van zijn landgenoot Henri Delaunay. Maar wederom tevergeefs. Het idee van een WK voetbal wordt daarna wel snel populair. Omdat op de Olympische Spelen geen professionals mogen meedoen. De beste voetballers kunnen dus nooit aan dit evenement meedoen. En daarom moet er iets komen waar ze wel worden toegelaten. Dus ze wilden eigenlijk wel meedoen aan de Olympische Spelen. Maar ze waren allemaal professionals, dus dat mocht niet in die tijd. Nee. En dan op een congres in Amsterdam wordt in 1928 eindelijk besloten om een WK voetbal te organiseren. En de gastheer is Uruguay, dat voor de meeste Europese landen, waaronder Nederland, veel te ver is. De bootreis die duurt zo'n 15 dagen en dan moet iedereen ook nog eens een keer terug. Nou, ben je dikweg 2 maanden onderweg, onderaan. Althans met het toernooi erbij. Slechts 4 Europese landen doen daarom mee. En die tijdens hun reis dus Rimet ook tegenkomen, de Fransman. In dit eerste toernooi was er nog geen toernooi, een voorafplaatsing. De landen werden gewoon uitgenodigd. Nou, wie waren die andere Europese landen dan? Dat waren buiten België, omdat ze Roemenië, Joegoslavië en Frankrijk. Oh, wat. 1930 hebben we dan over. En dan het Belgische elftal. Eens even kijken, de Belgische voetballers die genieten volop van de vaste grond na een wekenlange reis naar Uruguay op de boot. Er is nog één Belg op dat WK en dat is scheidsrechter John Langeniers. Hij zal dat jaar de eerste WK-finale ooit fluiten. Het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan. De finale werd gespeeld door tussen Uruguay en Argentinië en gewonnen door Uruguay met 4-2 en werden dus wereldkampioen. Voor België verloopt het toernooi teleurstellend. Na aankomst blijken er geen hotelkamers voor hun te zijn. En sportief is het nog een groter drama. Geen enkele wedstrijd wordt gewonnen en er wordt niet 1 keer gescoord. Oei, is dat wat triest. Het meest opvallend aan dit team in België is dat het als enige team geen vlag bij zich draagt tijdens de openingsplechtigheid. Dat allemaal dus in 1930. Ja. Dat zijn van die dingetjes die we snel vergeten, maar toch nog eens leuk om daarbij stil te staan, dacht ik. Ja. Straks nog meer leuke feitjes, maar we doen dan een beetje tussendoor bij de muziek. Want per slotverrekening zijn we ook aan het werk en we moeten ook een beetje aan de gang blijven natuurlijk. Hè?
1: Oh ja.
0: Hier is de Love Affair.

The Love Affair. Dat is een groot hit voor de heren. Zeker. Horizon at Work, 1 juni 2026. Afgelopen weekend een leuk bruiloftsfeestje gehad in de regio hier. En daar maak ik kennis met onder andere een muzikant van een leuke band. De Lustrum Band Sonar. En dat is een beetje uit de regio. En die hebben een leuk plaatje gemaakt. En ja, wie zijn wij natuurlijk om daarbij stil te staan? Natuurlijk wel, daar is Horizon voor. Muziek uit de regio. Hier is de Lustrum Band Sonar met een plaatje. Waar gaat dit heen? Helemaal nieuw. Daar komt hij aan.

Inmiddels worden 5 minuten voor 11:30 van deze 1 juni met Arthur Conley. Sweet Soul Music. En daarvoor hadden we de Lustre Band Sonar hier uit de regio. Leuke plaat is dat. Nu door met het volgende voor je. En dat is, als we even kijken met mijn lijstje, Double Bob. Als het goed is. Ja, hij tikt een beetje van tevoren. Hè. Heeft een wekkertje voor de microfoon gezet.

Ja, kwalitatief altijd goed hoor, Douwe Bob. En een van zijn leuke plaatjes, dat was hij met Slow Down. En als ik Douwe Bob hoor, dan krijg ik altijd een beetje zin in koffie. Wat aan ligt, weet ik niet, maar het heeft dat denk ik ergens mee te maken. En dan geven we de groetjes overbrengen trouwens, dat kan in dit programma. Wij feliciteren Edith en Fons Smolders nog met hun 40-jarig huwelijksfeest. Afgelopen weekend in Riethoven was een heel gezellig feestje, mochten daar deel van uitmaken. En maakte daar ook kennis met de Lustrum Band Sonar, die je dus de komende tijd vaker hier bij Horizon tegen zult komen. Qua muziek. Ja, mooie muziek. Zodat ik de agenda berichten, eerst naar Frankrijk met Michel Fugain. En Les Acadiens.

0: Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Geldrop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:00 of 3:00. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritseweg in Hezen. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek De Kempen organiseert vrijdag een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

En ze maakte ooit deel uit van het Tivoli Koor in Eindhoven. Ja, Lenny Koer was dat, met de Poppies. Beroemde koor uit Frankrijk en visite. Ja, we gaan even naar het WK voetbal en we gaan even naar het jaar 1934. Dat is wel een aardig onderwerpje dit, want op 8 april 1934... speelde Nederland een kwalificatiewedstrijd tegen de Ierse Vrijstaat. En won die wedstrijd met 5-2. Adrie van Malen van Feyenoord die verdedigde die dag het doel. En rond hem ontstond door deze wedstrijd een merkwaardige rel. In de 57e minuut zette Paddy Moore zijn ploeg op 1-2... door Van Malen met bal en al over de lijn te duwen. Het werd bekend als het doordrukincident. Ja. Ondanks de uiteindelijke zege van Oranje door 4 doelpunten in een zogenaamd krankzinnig kwartiertje, schreven de Amsterdamse kranten dat Van Malen vervangen moest worden door Gerrit Keizer van Ajax, de doelman daar. En dat gebeurde meteen in de volgende interland. En toen Keizer in zijn tweede wedstrijd voor Oranje maar liefst 5 keer werd gepasseerd in Amsterdam door de Fransen, was zijn internationale loopbaan meteen voorbij. Dan even terug naar dat doordrukincident. Helemaal merkwaardig wordt het gedrag van de Amsterdammers als we weten dat meteen na die wedstrijd in 1934 dus de internationale regels werden veranderd. Vanaf dat moment mag een doelman met de bal klemvast niet meer worden aangevallen. Dus waar zeurden die journalisten eigenlijk over? Dat is gebeurd. Zou je maar gebeuren. Keeper, klemvast die bal. En hoppakee. Douwe maar, jongen. Douwe Bob hebben al gedraaid. Ja, straks nog meer leuke dingetjes. Eerst de muziek van De Bos. Bruce Springsteen op de maandag. En het heet Waiting on a Sunny Day. Nou, die hebben al een paar achter de kiezen, hè.

uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

All Night Long, ook speciaal gedraaid voor de mensen van het Le Dupe Volleyball Festival, mag je wel wat aan zeggen. Weer een geweldig evenement daar in Budel geweest afgelopen weekend. En dit was muziek van Lionel Richie, voormalig muzikant bij de Commodores. All Night Long, ja, All Night Long. We gaan even naar een muzikaal bericht hier uit Valkenswaard. Valkenswaard, wat staat er? Zondag, komende zondag 7 juni moet ik zeggen, in de middag. Bij Zadencentrum Geenhoven aan de Hoppenbrouwers in Valkenswaard. Dat is langs de speeltuin, zo'n beetje. Ja, inderdaad, Zadencentrum Geenhoven in Valkenswaard. Op zondagmiddag een optreden van de band Rewind. Die gaan gezellige uurtjes maken voor je. Kan je lekker dansen, hapje en een drankje erbij. Of je kunt genieten van de fijne muziek die deze band maakt. Dus Rewind, komende zondagmiddag dus bij Zadencentrum Geenhoven aan de Hoppenbrouwers in Valkenswaard. Yes, yes, oké. Okay.

En wat er verder is van Bruno Mars. Slimme jongen. Hij nam de sfeer mee uit de jaren 70, 80 met soul en funk invloeden. En hij scoort hit na hit. En dat mag ook. Dus kwaliteit wat hij maakt. Ja. We gaan zo dadelijk op weg naar de commercials en de nieuws van 11 uur. We doen dat met Junior Walker en de All-Stars. En even tijd voor Maan en de Goldband. Misschien nog even stiekem gedraaid. Dat doen we zeker. Tot straks. We gaan even aan de koffie hier. Ja, de koffie.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Blowing on the Sun. Ja. Luisteraars, wederom vanavond welkom. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. 7 minuten over 11 uur. Op deze 1 juni 2026 nog enkele dagen te gaan. En dan gaat het WK voetbal weer van start. Ja, vanuit Amerika, Mexico en Canada. En wij blikken de komende tijd even terug op de historie van het WK voetbal. Met enkele anekdotes en leuke berichtjes die we bewaard hebben. We gaan even naar 1978. Ja, nou, wat een jaar hè, was het toch. Oei, oei, oei. De finale Argentinië-Nederland in het River Plate Stadion in Buenos Aires. Ik heb nog nooit zoveel blauw-wit gezien als toen op die finale dagavond eigenlijk. Ja, Nederland verloor die finale. Want Mario Kempes van Argentinië scoort in de verlenging, dat was de verlenging toen, van de WK-finale, zijn tweede goal van de dag 2-1. De Nederlandse verdediging kijkt toe hoe de bal de lijn passeert. En 10 minuten later, in de 115e minuut, wordt de definitieve 3-1 op het bord gezet. Nederland kan deze finale nooit winnen. Mede omdat de scheidsrechter duidelijk is gemanipuleerd. Jazeker. René van der Kerkhof. Die wordt voor de aanvang van de finale van het veld gestuurd door scheidsrechter Sergio Gonella. Hij moet zijn manchet van zijn pols afdoen. Want René was enkele wedstrijden daarvoor geblesseerd geraakt aan zijn hand. En daarom had hij dus een manchet. Het bleek dat het te gevaarlijk was voor de andere spelers volgens de scheidsrechter. En dat Van der Kerkhof al enkele wedstrijden met de manchet speelt, maakt opeens niets meer uit. Verzorger Pierre van den Akker legt een nieuw manchet aan, dat juist steviger is dan het vorige. Geeft die Argentijnen maar een paar flinke tikken mee, zegt hij tegen René van der Kerkhof. En de voetballer zegt hierover, dat heb ik ook gedaan. Vooral Tarantini en Passarella kregen een paar goede klappen. Juist omdat zij de hele tijd mij aan het loeren waren. Op mij aan het loeren waren. Dus ja, goed. Ja, dan kun je erom vragen. Hè? Ja. Het is een hele kleine troost voor de tweede verloren finale in 1978. Nederland tegen Argentinië. Oh, enige troost is dit leuke instrumentale deuntje van Conquistador Argentina. Oh, oh.

Ja, dat waren de Beach Boys en Good Vibrations. En daarvoor Conquistador uit 1978 met de WK. Was dat instrumentaaltje toch een aardige hit. Argentina was het. Over de finale zullen we het niet meer hebben. Daar is al lang en breed over gesproken in het verleden. Zeker. Straks nog meer aardige feitje van het WK voetbal. Dat doen we de komende weken. En aardige muziek ook. Nummers die je niet zo vaak hoort. Zoals de opname die we nu gaan draaien van de zanger-gitarist Keith Urban. En dat klinkt zo ongeveer.

0: kant.
1: Stil aan de overkant. En dan de versie van Suzanne en Freek. Samen met Snelle hier bij Horizon. Het werk met Van Ommelen achter de knopjes. Ik was weer even door mijn A4'tje aan het heen struinen. En dan kom ik op mijn dag wel aardig breekjes tussendoor. Maar de muziek hebben we natuurlijk ook. 1968, Barry Ryan. Kom maar jongen, laat hem maar los.

Barry Ryan met Paul Ryan Orchestra, is in Engels. En Eloise, de grote hit voor deze jongeman. 1968, hè? Ja. We gaan even naar 1954, het WK voetbal in Zwitserland. Het Engelse team dat moest spelen tegen België. En het werd 4-4. En België pakte daarmee zijn eerste punt ooit op een WK. En in het Belgische team speelde de legendarische Rick Koppens, die volgens een Italiaanse krant de beste midvoorder ter wereld was. Ook in deze knotsgekke wedstrijd scoorde hij samen met zijn landgenoot Paul Anul 2 maal. Jimmy Dickinson die kopte nog een eigen goal. Het was de 4-4. En deze ontmoeting had zoveel energie gekost, zodat de Belgen 3 dagen later amper hersteld tegen Italië aantraden. Ze gingen kansloos ten onder 4-1 en 2 wedstrijden op dit WK. En het was alweer voorbij. Toch was het genoeg voor Koppens om uit te worden geroepen tot de beste midvoor van dat WK in 1954.

0: In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert aanstaande woensdag een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerter Bos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerter Bos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht. En het kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. De mindfulnesswandeling op woensdag. Het vertrek is om 9 uur vanaf het wandel- en fietscafé Perkersbos aan de Heuchterweg 2 in Nederweert. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Heezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Heezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, speciaal voor alle fans. Dire Straits. En een speciale Sultans of Swing. Mark, die eindigt hem solo af. Mooi, hè? Ja. We gaan maar even naar het WK voetbal. Want daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Met leuke anekdotes van toen. En dan komen we bij het volgende uit. De DDR, het voormalige Oost-Duitsland, hebben maar één keer meegedaan aan een WK voetbal. Dat was in 1974. Maar zorgde toen wel voor een enorme stunt. Het won in de groepswedstrijden van West-Duitsland. Op eigen bodem werd het organiserend land verslagen door het communistische broertje. Zo wordt hier omschreven. De 11-jarige Detlef Stange was hiervoor verantwoordelijk. Want bij de loting voor de pools bracht hij West- en Oost-Duitsland bij elkaar. En door een treffer van Jürgen Sparwasser konden zijn medespelers van de DDR juichend het veld verlaten. Ja, die naam is me al bijgebleven. Jürgen Sparwasser van de DDR. Hoe vreemd ook, West-Duitsland had voordeel van die nederlaag. Ja, jazeker. De DDR werd als poolwinnaar gekoppeld aan Brazilië, Nederland en Argentinië. En West-Duitsland werd tweede en kwam zo in een groep met Joegoslavië, Zweden en Polen. En zo lag de DDR na die wedstrijden uit het toernooi en gingen de Westies door naar de finale. West-Duitsland dus, ja. De vraag blijft of dit ook was gebeurd als de groepswinnaar in de zware pool terecht was gekomen. Daar kunnen we geen antwoord meer op geven. Nee.

zangeres Sally, hè? Sally Carr, hè? Ja, een kapstertje, hè? Ja, uit Engeland, ja. Begin jaren 70 en dit was eigenlijk hun grootste hit. Begon allemaal met Chirpy Chirpy Chip Chip, dat weet ik nog wel. En Sole Sole was ook heel erg mooi, maar deze Sacramento was de wereldhit. Ik ga je voorzichtig richting commercials en het nieuws van 12 uur. Ik doe dat onder andere nog met die Orchestral Minervas in the Dark zo dadelijk en deze Champs. We zijn dan vroeg aan een drank, jongens, en vandaag. Tequila. Het is maandag. Morgen ook weer door met enkele leuke overzichtjes van de WK-voetbal uit de historie. En natuurlijk onze muziekagenda met daarin nog speciale aandacht voor Figoro van Heden. Dat komt morgen aan bod. Ik wens je nog een hele fijne maandag, deze 1 juni 2026. Bedankt voor het luisteren. Morgen is dan weer dinsdag. Wordt er veel regen verwacht morgen. Regen en onweersbuien. Dus houd het even in de gaten voor buitenactiviteiten. Mocht je die hebben. Dan kom. Zo dadelijk de muziek van De Smaak van Smaak. Ik ben er morgen weer vanaf 10 uur. Bedankt voor het luisteren. Dag, tot morgen.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Hak!

0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert.

0: dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht door technische problemen. De vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritse weg in Hezen. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek De Kempen organiseert vrijdag een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt.

0: Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van echt.
2: Het begin van een nieuwe werkweek, bovendien het begin van een nieuwe maand, maandag 1 juni. En voor mij wordt het een hele lange horizondag, maar daar vertel ik je later wel meer over. Hey, goeie

platen. Hadden wij Jacqueline Brown en Somebody Else's Guy. Daarmee is het even na 2 uur geworden op deze maandag, deze 1 juni. Het begin van, ik zei het al, een splinter nieuwe werkweek. Bovendien hebben we weer eens te maken met een werkweek van 5 dagen. Dat is ook alweer even geleden, hè? Want we hebben een heleboel weken achter de rug waarin we van alles te vieren hadden. En dat we dan ook direct te maken hadden met wat kortere werkweken. Maar nu is alles weer anders. Hey, een bijzonder goedemiddag. Welkom bij dit nieuwe...

0: Gary Gibb met zijn falsetto stem. Een van de meest herkenbare geluiden uit de popmuziek in het najaar van 1975 waren dit de Bee Gees en de Nights on Broadway.
1: Radio Horizon.

Bos Amsterdam en Maan hoorde je met Hij is van mij. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert op woensdag 3 juni, aanstaande woensdag dus, een bijzondere mindfulness wandeling door het Weerterbos. Je kunt vertrekken vanaf het Peerkesbos aan de Heuchterweg 2 in Nederweert. De wandeltocht duurt ongeveer 2 uur. Vertrektijd om 9 uur, had ik dat al verteld? Nou ja, in ieder geval bij deze. Je moet je wel even aanmelden via natuurindekempen@kpnmail.nl en draag wel stevige wandelschoenen en geschikte kleding uiteraard. En de deelname is gratis. Nee.

Ja, het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het ook met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Zometeen de headlines van het regionieuws. Was dit trouwens Queen met Don't Stop Me Now. En tot aan de headlines van het regionieuws doen we deze hit van Baby Rexha en Faithless en New World.

0: Koranendonk kiest nieuwe locaties voor opvang Oekraïense vluchtelingen. Partijen vragen meer openheid over verdeling huurwoningen in Heeselende. En Valkenswaard heeft het jaar 2025 afgesloten met positief resultaat.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

muziek van eigen bodem. Powerplay en Make It Alone. In het tussenuur op deze maandag. We doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Ik heb het aan het begin van het programma al een beetje losgelaten. Het wordt een hele lange horizondag voor mij, maar we doen het met het allergrootste plezier. Straks om 4:00 zijn we er met de nieuwe Echt van Echt tot een uurtje of 6:00. En later nog, ter vervanging van Erik, hij heeft nog 2 weken vakantie, het programma Horizon verbreed tussen 7:00 en 9:00. Dit is Ed Sheeran.

0: Kraandonk.
1: De gemeente Kraandonk heeft besloten waar Oekraïense vluchtelingen de komende jaren worden opgevangen. De huidige opvanglocaties, de Schulp in Budeldorpplein en de Baronie, verdwijnen. Daarvoor komen 3 nieuwe opvanglocaties in de plaats. De voormalige Sint-Andreas-school in Budeldorpplein biedt straks ruimte aan 25 vluchtelingen. Daarnaast worden de 14 woonunits van de Schulp verplaatst naar sportpark De Romreite in Marhezen. Voor de resterende 50 opvangplaatsen gaat Kraandonk samenwerken met de gemeente Heezenleende. De gemeenteraad sprak onlangs over de plannen. Een voorstel van Proces om de Schulp open te houden kreeg geen meerderheid. Ook de motie over extra aandacht voor het draagvlak bij omwonenden werd verworpen. De vergunning voor de Schulp loopt op 1 juli af en kan niet worden verlengd. Op 9 juni behandelt de gemeenteraad de benodigde vergunningen voor de nieuwe locaties. Daarna start de voorbereiding van de verhuizing van de bewoners.
0: Heezenleende.
1: 3 fracties in de gemeenteraad van Heezenleende vragen om meer inzicht in de verdeling van de betaalbare huurwoningen. Pro-Heezenleende, Algemeen Belang Heezenleende en de Partij voor Oud en Jong dienen hierover vanavond een motie in tijdens de raadsvergadering. Volgens de partij ervaren inwoners lange wachttijden voor betaalbare huurwoningen en bestaat behoefte aan meer duidelijkheid over de woningtoewijzing. Daarom vragen zij het college om voor 1 oktober inzicht te geven in de verdeling van de woningen in de afgelopen 2 jaar. Daarbij moet duidelijk worden hoeveel woningen zijn toegewezen aan onder meer urgentiegevallen, statushouders en lokale en regionale woningzoekenden. Ook willen de partijen weten hoe lang woningzoekenden gemiddeld moeten wachten. Daarnaast vragen de indieners om uitleg over de invloed van regionale afspraken en wettelijke regels op de woningverdeling. Beschikbare woningen, betere doorstroming en meer transparantie. De gemeenteraad zou vervolgens elke 6 maanden over de voortgang moeten worden geïnformeerd.
0: De regio.
1: De gemeente Valkenswaard heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat. En wel van ruim 3 miljoen euro. Het overschot bedraagt 3 miljoen 81.000 euro en wordt toegevoegd aan de gemeentelijke reserves. Volgens de gemeente komt het positieve resultaat vooral door incidentele meevallers, waaronder extra bijdragen van het Rijk en subsidies. De gemeente richtte zich in 2025 vooral op het uitvoeren en afronden van bestaand beleid. Daarbij is gewerkt aan wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Zo zijn stappen gezet om de woningvoorraad uit te breiden en de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Er zijn meerdere projecten in de infrastructuur afgerond en die zorgen voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. En ook is de kwaliteitsverbetering van het centrum bijna voltooid. Er is gewerkt aan de toekomst van de Rolohol de Denneberg en de exploitatie van de Wedert. Verder werd er geïnvesteerd in samenwerking tussen voetbalverenigingen en de huisvesting van verenigingen. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken tijdens de komende openbare vergaderingen. Inwoners kunnen tijdens de commissievergadering van 18 juni inspreken. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 1 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

berichtjes die je voorbij hoort komen in het regionieuws. En nog veel meer berichten trouwens. Kun je allemaal nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. En later vanmiddag in het programma Echt van Echt hebben we uiteraard ook weer de Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek. Presentatie Hans van den Groezen. En wil jij daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dat is hartstikke gratis. Maar doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dit zijn de Backstreet Boys.

bijna 10 minuten over half 3 geworden. Hadden wij muziek van UB40 en If It Happens Again. Het leek allemaal zo'n erg goed idee. Een officieel losloopgebied waar honden eindelijk ongestoord kunnen rennen, snuffelen en doen waar honden goed in zijn. Maar na anderhalf jaar zoeken moet de gemeente Valkenswaard zijn viervoetige inwoners teleurstellen.

Alabama van Lynyrd Skynyrd. Je hoorde hem terugkomen in deze zomerrit van 2008. Hadden wij Kid Rock op de radio met All Summer Long. Hadden wij nog geen plaatje voor jou gedraaid? Nee, hè? Dan wordt het nu toch wel de allerhoogste tijd. Leuk dat je luistert. Deze is voor jou. We were born.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvita.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
3: Nossa, nossa.

0: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3e persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. Zijn vooral dagelijks met zo'n 5 minuten oponthoud. 2 vallen erop. De A2 op Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht gebeurde een ongeluk. Hier is de rechterrijst ook dicht. Er staat zo'n 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder zo'n 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van Echt.
9: Een bijzonder goede middag en van harte welkom op deze maandag, deze 1e juni. Zijn wij begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. En we nemen je mee bijzonder graag tot...

waar de muziek ons ook naartoe brengt eigenlijk. I'll go where the music takes me, hadden wij Jimmy James en de Vagabonds. En daarmee zijn we dus begonnen aan deze nieuwe Echt van Echt. Leuk dat je luistert. Zijn dit de Rolling Stones? En tell me.

even wennen, hè? Want we hebben een vijfdaagse werkweek voor de boeg. We hebben natuurlijk Koningsdag gehad. We hebben Pasen, Pinksteren gehad. Hemelvaart hebben we ook nog gehad. Ik heb ze misschien wel niet in de goede volgorde opgenoemd. Maar vaak zat er dan ook weer een wat kortere werkweek aan vast. Maar die periode die is even voorbij. Het woningbouwplan aan de Kempische en Hertogin Johannesstraat in Valkenswaard is een nieuwe fase ingegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het TAM-omgevingsplan officieel vastgesteld. En daarmee is de weg vrijgemaakt voor de sloop van 20 bestaande bungalows en de bouw van 41 nieuwe woningen op dezelfde locatie.

zondag in Frisuit te vieren nog Kid Rock met All Summer Long, de zomerrit van 2008. En nu we het dan toch over een zomerrit hebben. Dit was toch echt wel de zomerrit van 1985. Hadden wij Debarge en The Rhythm of the Night. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl. Het leek zo'n goed idee. Een officieel losloopgebied waar honden eindelijk ongestoord kunnen rennen, snuffelen en doen waar honden goed in zijn. Maar na anderhalf jaar zoeken moet Valkenswaard zijn viervoetige inwoners toch weer teleurstellen. Want er is uiteindelijk helaas geen geschikte plek gevonden. Dit is Enrique Iglesias.

17 hoor je met Temptation. We zijn deze dag, deze maandag, de allereerste dag van de maand juni begonnen. En als we dan iets verder kijken in deze maand, naar zondag 21 juni, de langste dag van het jaar overigens, dan verzorgen namelijk het gilde van Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popkoor Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Zondag 21 juni. Ik weet het, het is nog even ver weg. Maar je kan het makkelijk onthouden. Het is de langste dag van het jaar. Het concert begint om 1 uur, het duurt tot 5 uur. En het vindt allemaal plaats op het terrein van Gilde van Sint Agatha, Kapelstraat 23 in Hezen. En de entree is gratis.

Tix en Babe, I Love You. Zometeen een nieuwe Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek en presentatie Hans van Groessen. Wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl, maar doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Tot in die tijd, Madonna en de Borderline.

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Maarhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Maarhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Maarhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Maarhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover weer de agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Carol Emerald en je hoorde A Night Like This. Tegenwoordig noemt ze zichzelf en haar band samen The Jordan. En dat heeft alles te maken met de Jordaan waar ze uiteindelijk geboren is. Maar we horen niet al te veel van deze Carol Emerald. Laten we hopen dat het weer een keertje verandert, want het zijn toch leuke muziekjes, leuke plaatjes die ze weten te maken. 15 minuten voor 5. Dit zijn de Paper Kites en Balloon. In the

Ja, ben je misschien onderweg naar huis, misschien wel rijdend richting knooppunt Leenderheide. Doe in ieder geval voorzichtig, kom veilig thuis. Is dit misschien wel een heel goed advies van Miles Smith en Niall Horan? En drive safe.

blijft leuk, hè, deze specials. En a message to you, Rudy. Het zit erop, het eerste uurtje echt van echt. We gaan zo meteen luisteren naar het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer van 5 uur. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met nog veel meer echt van echt. Tot aan die tijd. David Grant en Jackie Graham. En could it be?

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits goed begonnen. Er staat inmiddels zo'n 130 kilometer file in totaal. Op twee wegen heb je nog altijd meer vertraging dan 10 minuten. Dus dat betekent het zijn vooral veel dagelijkse files. Wat dus opvalt is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven voor echt een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een klein kwartier. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat bij Tilburg Centrum West nog altijd die vrachtwagen met pech. Er staat zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Peter van Echt.

is ook wel alsof je naar een film zit te kijken eigenlijk, toch? Een lied over de verliefdheid van een vrouw op een filmster. In 1961 groeide deze Mad About The Boy uit tot Dinah Washington's grootste hit. Dit is muziek van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En dit is Mate of Or.

Ja, dat is de enige taal die we allemaal verstaan, hè? De instrumentaal. Mooie plaat. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD mag je ook zeggen. Made of Orleans. Het is 15 minuten over 5 geworden. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert op woensdag 3 juni een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Er wordt vertrokken vanaf 9 uur. Het vertrekpunt is Wandel- en Fietscafé Pirkersbos aan de Heuchterweg 2 in Nederweert. De wandeltocht duurt ongeveer 2 uur. Wel verstandig om in ieder geval stevige wandelschoenen aan te trekken en ook geschikte kleding mee te nemen. Aan te trekken, beter gezegd. De deelname is gratis. Maar je moet je wel even aanmelden via natuurindekampen@kpn.nl. Muziek van Nils Lofgren is dit en Shine.

vereniging De Poort van Brabant, die bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groots jubileumweekend op het Raboplein in Marese. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid uiteindelijk centraal. Zometeen meer daarover. Dit is eerst Elton John. It's

muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat dus 70 jaar. En dat wordt gevierd op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. Op het Raboplein in Marhezen. En alle activiteiten die daarbij

gezellige muziek en ook deze gezellige mensen die komen uit Stramprooi. Het is een kerkdorp, een voormalige gemeente in Midden-Limburg. In 1998 werd de gemeente bij de herindeling opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Weert. Stramprooi ligt uiteindelijk vlak aan de Belgische grens, ongeveer 5 kilometer ten zuiden van de stadsrand van Weert. En de doorgaande weg van het Belgische Maaseik van Weert loopt midden door het dorp. Ja, zo krijg je nog eens wat te horen in het programma.

0: van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze maandag, deze 1 juni. Maar nu eerst muziek van Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for quarter?
0: Ik zou even
1: kijken. I gotta make a phone call.
0: Okay.
1: Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I

0: Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:00 of 3:00. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritseweg in Hezen. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek De Kempen organiseert vrijdag een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van de Gypsy Kings en Jorah Bailami. Daarvoor hadden wij nog Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor hadden wij de Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Bedankt heren, een hele fijne avond en we spreken elkaar morgen uiteraard weer. Rob de Nijs.

0: Hadden we het er afgelopen weekend nog over in het programma Fris uit de Veren, dat er bijvoorbeeld te weinig muziek is op de radio. Naar mijn idee van Benny Nijman. Maar Rob de Nijs, daar mag ook best iets meer van op de radio. Je hoorde een beetje meer.
1: Radio. Horizon.
0: Zometeen een nieuwe knooppunt Leen de Rijden met Frans van Dam. En daarna Horizon Verbreed. Is dit nog in het programma Echt van Echt? Martin Garrix en Ed Sheeran. En nog een hele fijne avond.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Jeff Christian.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+,
8: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar het Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden alweer korter in het zuiden van het land. De meeste vertragingen nog op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging is een kwartier. A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met zo'n 15 kilometer file met 35 minuten vertraging. Verder valt nog op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Batendorp staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op dezelfde A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar is een spoedtransport aan de gang tussen Best en Moergestel. Hou rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
1: Frans van Dam.
11: Ja, we beginnen weer fris en fruit aan een nieuwe maand. Een beetje, ja, wat is het eigenlijk? Ik kan er geen pijn op trekken. Het is wel lekker hoor, buiten. Maar het is een beetje onbestendig, zullen we dan maar zeggen. 1 juni Jackie, van harte welkom. We gaan eraan beginnen met Diana Ross. En hoe heet hij ook alweer?

prachtig. Geproduceerd door Bernard Edwards. En Nile Rodgers, je hoort het er duidelijk in. I'm Coming Out draaien we nog een keer. Bijna 6:06. Dank aan Peter van Echt voor Echt van Echt. The hardest working man in showbiz. Zo noemen we hem altijd. Die is er morgen uiteraard weer. Straks nog Ed Sheeran op je radio. Maar eerst deze. Electric Light Orchestra. Evil Woman.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

situeren het even. Als je Dublin hebt in Ierland en je gaat naar het westen. Helemaal aan de eindkant. Recht toe recht aan. Langs het kasteel. En dan kom je in Galway uit. Ed Sheeran en Galway Girl. Daar ging het over. Dit was een paar weken geleden de Simple Shazam uit de film The Devil Wears Prada 2. Shanna Spyro. I like this.

Nederlandse liedjes. Feel Good, Shanna Sparrow en Material Lover. Met Meryl Streep en Hathaway en Stanley Tucci komen er drie bekende gezichten weer voor in The Devil's Wears Prada 2. En dat niet alleen, maar ook Lady Gaga zie je. Je ziet Donatella Versace en Anna Wintour, die met dat rare kapsel. Van Vogue was dat toch, als ik me niet vergis.

Somebody Else's Guy. Jocelyn Brown zong mee op het nummer van Incognito 1991. Always There. Daarvoor trouwens, ja, voor de mensen die het niet zo snel konden shazammen. One Too Many uit Noorwegen, zeker u Zweden. Dat is een hit, 1988. Eén album trouwens ook, heette Mirror. En de hit die draaiden wij. Downtown nog een keer.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits in het zuiden van het land. Zoals de A27, Utrecht richting Breda. Bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. Vertraging een kwartier. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Numansdorp 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de andere kant op, ook daar nog een klein kwartier vertraging. De brug heeft opengestaan. En de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annebosch 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

van de eerste albums die je kocht in 1979, omdat die zo, ja zeker zo de single zo intrigerend was, was Danger Money van de supergroep UK, waar dat Rendezvous 602 op stond. Wat een mooie plaat blijft dat toch, van de band die bestond uit alleen maar goede sessiemuzikanten bij Roxy Music, King Crimson en noem het maar op. Allemaal van die grote bands. En over grote bands gesproken. Dit is een man van One Direction. U kent hem. Harry Styles, American Girls.

Nieuw-Zeeland, plaatsje Otera, een van de armste voorsteden van Auckland, komt dit duo OMC, The Otera Millionaires Club. Ja, zo'n tongue-in-cheek humor van die Kiwis, hè, zullen we dat maar zeggen. En how bizarre. Wat een lekkere, vrolijke plaat. Daar houden we van in de show, wie weet het. Straks nog David Bowie, Ashes to Ashes. Maar eerst stappen we in bij de OJ's in The Love Train.

Thin White Duke mocht niet ontbreken. David Bowie vandaag in de show. 1980. En Ashes to Ashes daarvoor. De OJ's. Binnenkort trouwens een Motown-avondje. Ja, gaan we doen hoor. Love.

0: Had u de stem herkend? Zangeres van The Bangles, Manic Monday, Susanna Hoffs. Van een solo-single in 1991, My Side of the Bed. Dat is meestal een heel klein stukje van de rechterkant. We zijn er doorheen, jongens. Een uurtje knopen in lenigheid. Maar nu, tijd voor het nieuwe album van Sir Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. En dit is de nieuwe Simple Shazam.
1: I used to walk past your house. Every night, I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Ever

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
2: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het restant van de avondspits is ook in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Het is de Never Ending Story van Limahl. En Limahl zou je kunnen kennen als de liedzanger van Gadja Gugu. Dit maakte hij dus in de jaren 80. Hey, een bijzonder goede avond. Even 7 uur geworden. Bedanken wij nog Frans van Dam voor het programma Het Knooppunt Leenderheide. En is dit horizon van

in ieder geval. 15 juni, dan is hij weer terug na een lange vakantie. Maar tot aan die tijd nemen wij zijn programma op de maandagavond bijzonder graag waar. Horizon verbreed, anders dan anders. Dat dan weer wel, maar ik denk zeker niet minder leuk. Hadden wij Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Leuk dat je luistert.

een nieuwe werkweek. Het begin van een nieuwe maand. Want het is vandaag maandag 1 juni. En die nieuwe werkweek die bestaat voor heel veel mensen in één keer weer uit 5 dagen. We hebben natuurlijk een aantal weken achter de rug waarin we een heleboel feestdagen hadden. En dan is de werkweek een stuk korter. Maar er is weer een volledige werkweek deze week. Hadden wij een hele mooie plaat van Diana Warwick in het programma Horizon Verbreed. Op deze maandag en jorden Heartbreaker. Het Italiaanse San Remo Festival is een springplank voor vele artiesten. Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli en ook Laura Pausini. Die 2 maal aan het populaire op televisie uitgezonden muziekfestival deelnam. In 1993 met haar eerste Europese hit La Solitudine. Maar deze kwam iets later. Laura Pausini en Strani Amori.

0: en dan vraag ik me toch af, wat betekent het nou eigenlijk, hè? Strani amori is Italiaans en betekent letterlijk vreemde liefdes of ongewone liefdes. Ze had er een grote hit mee. Laura Pausini.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kanendonk en Val

de meest kleurrijke band die wij kennen in Nederland. Sommieu, Dancing at the Doors of Heaven. Leuk om naar te kijken, zeker ook. Maar ook zeker leuk om naar te luisteren uiteraard. Maar het heeft beide dingen samen. En dat maakt het heel speciaal. Sommieu, nou hoorde ik Erik Jan afgelopen zaterdag zeggen in de show van de radio dat hij daar graag een keer naartoe wil. Nou, ik ook. Misschien dat we samen kunnen gaan. Een keer afspreken. Sommieu dus, met Dancing at the Doors of Heaven. Dit is Nova Stars.

Waarschijnlijk het oudste plaatje wat je tegen gaat komen in deze horizon verbreed. Hadden wij John Fred en de Playboy Band. Ja, kom er maar op, hè. Je hoorde Judy in the Sky. Op zondag 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het gilde van Sint Agatha en fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popcore Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Zondag 21 juni, het begint om 1.

0: legendarische Brentford Marsalis speelt saxofoon in dit nummer. Zometeen hoor je hem nog een keertje voorbij komen. In 1990 maakte Ben Liebrand trouwens nog een remix van deze single. Hoor het toch eens, hoe mooi. Maar dit was dus Sting met An Englishman in New York. Komen we nog even terug op het midzomerconcert in Hezen. Zondag 21 juni. Het begint dus om 1 uur en het duurt tot 5 uur. De entree is gratis en het gebeurt allemaal op het terrein Gilde van Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

licht aangeschoten zijn, hè? Je voelt de alcohol, bent wat losser, vrolijker of wat minder geremd. Jaboezie hadden we met A Bar Song Tipsy in Horizon verbreed op deze maandagavond. Zonder Erik, maar wel met Peter van Echt, nog tot een uurtje of negen. Dit is

Ja, toch best raar. Maar tegelijkertijd ook wel weer knap. Dat je dan release jaar 2026 ziet staan. De nieuwe van de Rolling Stones hoorde je voorbij komen met In the Stars. Reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten nog tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail die werkt namelijk in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. De NS adviseert reizigers om vooral hun reis goed te plannen via de NS-app of kijk op de website van de Nederlandse Spoorwegen. Zijn dit de Time Bandits en Live It Up?

denken dat deze plaat als een B-kantje werd uitgebracht op de single So Far Away. Het nummer was bijna niet op het album Brothers in Arms terechtgekomen, omdat de producer Neil Dorsman het destijds eigenlijk niet goed genoeg vond voor de band. Maar uiteindelijk is het goed dat ze het wel als een A-kantje hebben uitgebracht, want het was een enorme groep.

0: nieuws uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Ja, misschien is het wel de zomerrit voor dit jaar, je weet het niet. Huggle en Salto hoorde je met de Jamaican Bam Bam. Jawel. Ja, deze dame die heeft een plaatje in ons hart. Ze was een tijd geleden bij de show van de radio, live in het programma. Ze komt hier uit Bergijk, eigenlijk om de hoek. Rosa Spruit en vanaf

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

Paperlate is eigenlijk een verbastering van de uitroep Paperlate, oftewel de laatste krant. Genesis scoorde er een groot hit mee in de jaren 80. Hey, een bijzonder goede avond. Welkom terug op deze maandag, deze eerste dag van een nieuwe maand, 1 juni. Het programma Horizon Verbreed, anders dan anders, maar wel op mijn eigen wijze manier. Ter vervanging van Erik is dit Take That.

0: muzikale brein, de drijvende kracht achter de boyband Take That, hadden wij Gary Barlow in Take That met Back for Good.
1: Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelderbergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit

de straat muziek maken. In een drukke winkelstraat of op een stationsplein of waar dan ook. Ik kan me nog herinneren dat ik een keertje een weekendje in Berlijn was. En daar stond een dame ook op de straat eigenlijk te zingen. En zij deed de Sade. En zij zong ook deze Smooth Operator. Ik heb daar nog een filmpje van. Het was echt indrukwekkend wat zij daar deed.

staat hiermee genoteerd in de hitlijst. Basten, prachtig mooi liedje. Het is 8:45 geworden in Horizon Verbreed op deze 1 juni. Muziekvereniging De Poort van Brabant die bestaat 70 jaar... en viert dat samen met J.C. Harlekijn... met een groots jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Vrijdag 19 juni, schrijf het op in je agenda. Vrijdag 19 juni, zaterdag 20 en zondag 21 juni. Raboplein Marhezen, daar moet je zijn. Alle activiteiten die daar plaats gaan vinden, ze zijn bovendien nog allemaal gratis ook. Dit is Spenda Ballet, Gold.

het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Hadden wij een mooi liedje van Mo op de radio. Een nacht als deze. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Show me.

8:30 hadden wij Propaganda en P-Machinery. Op zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joy in Music uit Gelderop een sfeervol concert op een natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joy in Music brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Zondag 14 juni. Start van het optreden is 2:30 en de verwachte eindtijd is zo'n beetje rond een uurtje of 3:00. Locatie dus de natuurbegraafplaats Schoorsveld Zomerseweg in Hezen. De deelname is hartstikke gratis. Wel even aanmelden via Natuurbegraven Nederland. Ja, leuk dat zo'n jonge groep daar toch iets wil gaan presenteren op die speciale plek daar in Hezen. Dit is muziek van Ella Longley. Het is niet de hit geworden wat we er uiteindelijk van verwacht hadden. Maar wel mooi. Choosing Text.

zijn door de jaren heen zo ontzettend veel mooie platen gemaakt. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd welkom. Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij Paul McCartney en George Michael en Heal the Pain. Dit is Suzanne en Freek. En halverwege.

En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen, ook van deze Horizon Verbreed. Hadden wij muziek van Suzanne en Freek en halverwege. Dat was wederom een hele lange horizondag op deze maandag, deze 1 juni. Volgende week doen we dat nog een keertje, maar dan is Erik uiteindelijk weer terug van zijn welverdiende vakantie. Gooien wij nog wat extra olie op het vuur. Ik wens u nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Morgen vroeg om 7 uur is Rolf hier voor Simpel Simons. En wij zijn

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
3: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
2: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, de All American Boy. Een hele goede avond en welkom weer in La Villa. Oeh, dat was even de microfoon. Ja, die kraakt een beetje, maar wij kraken niet. Dus we zijn er weer bij. Welkom. Ja, 2 weken waren we er niet. Ja, vorige week was het natuurlijk Pinksteren. Maar er kwam natuurlijk wel een mooi stukje muziek erbij. En daarvoor had ik een beetje pech gehad. Was van de trap afgegleden. Het gaat weer, maar goed, even staan, af en toe zitten. En met deze combinatie kunnen we weer lekker draaien, luisteren. Ja, wat een begin, hè. Dat was de nieuwe Deep Purple natuurlijk. Met de Arrogant Boy van het album wat er nog aan gaat komen binnenkort. En daar komen we daar ook nog even uitgebreid op terug. Mijn naam is Erwin Klochtjes natuurlijk en je luistert naar RTV Horizon La Vida Scranciato 2.0. En met dank natuurlijk aan Peter voor zijn programma voor mij. Zo gaat dat dan. Ja, goed. Wat hebben we vanavond? Onder andere een verslag zometeen van Steve Hackett, want hij stond in Zoetermeer 2 dagen. En vanavond is hij, hij speelt nu denk ik al. Het is nou rond 9 uur. Dus vanavond is hij ook aan het spelen in Utrecht. Dat is natuurlijk in Vredenburg. En ja, voor zaterdag en zondag stond hij nog in Zoetermeer, de boerderij. 2 keer, 3 keer uitverkocht. En de week daarvoor waren wij ook aanwezig in Aken. Dus daar komen we daar eventjes op terug. We hebben weer een primeur, want dit is de 2e single die uit is van de nieuwe album van

Ja, de nieuwe CS was dat. En dit is de tweede track die officieel dus uit is van het album. Wat nog eraan komt natuurlijk in juni. Ja, deze maand komt die uit. En dat was getiteld Turnaround Situation. En ik moet zeggen, dit klinkt ook alweer heel lekker. De moeite waard om eens daarin te gaan te verdiepen. De nieuwe CS, luisteraars. Goed. Ja, we gaan maar eens gauw verder inderdaad. En ga je de knoppen eens wat openzetten. Wat power hier geven. Want ja, afgelopen, ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik ga al een week terug, waren we naar Aken geweest om daar Steve Hackett te zien in het theater. En ja, een theateroptreden is natuurlijk ook altijd wel mooi, ook voor het geluid. En ook weer wat ja, mensen leren kennen. We hadden het geluk dat we ook nog even met Steve konden spreken. En hij wist ook te vertellen dat hij weer bezig is met een nieuw album. En dat zal over een maand of 4, 5 ongeveer uitkomen. En ja, dus dat wist hij ons weer te vertellen. En natuurlijk allerlei andere leuke beetjes. Maar we zijn daarnaast ook naar Zoetermeer geweest. En dit wil ik even bespreken. Zaterdagavond dus in Zoetermeer. Zondagavond stond hij er ook. In Zoetermeer dus. En zaterdagavond en vanavond is hij dan nog te zien in Utrecht. Maar dat concert is inmiddels aan de gang. Ja, het was een warme zaterdagavond. En de mensen stonden alweer in rijen natuurlijk buiten te wachten op Steve. Want de beide dagen waren uitverkocht. En het mooie daaraan is dan ook dat Ned Sylvan, dat is dus ja, de zanger die eigenlijk de Gabriel-partijen op zich neemt, die was lekker buiten aan het keuvelen met de mensen en wat grapjes aan het maken. Dus ja, dat maakt het dan echt wel best wel een leuke situatie. Die liep zo heel de rij eventjes af, gaf iedereen een hand en zo. Dus dat was wel enthousiast. We hadden ook een leuke weer een ontmoeting met Steve, ook weer even bijgepraat. En het was grappig, want er waren nog twee mensen bij ons. En die waren dus van de band Black Band. Ja, en daar heb ik ooit ver in het verleden, maar dan ook heel ver in het verleden, nog op Omroep Valkenswaard ook wel eens nummers van gedraaid. Dus we raakten aan de praat en ja, vanavond gaan we ook een nummer draaien van Black Band. Want daar kom ik straks even op terug, want ook zij zijn met een aantal leuke dingen bezig. Dus dat is voor later, dus die komt dan na een nummer van Steve Hackett. Maar we gaan even terug naar Steve Hackett. Ja, inmiddels is Steve ook alweer 76 jaar en de man is eigenlijk onverslijtbaar. En zijn trouwe metsgezel, ja, dat was Roger King. Ja, die was ermee gestopt, maar Steve gaat gewoon door. En tijdens de avond heeft hij ook nog even gehad over zijn nieuwe album. En daar heeft hij ook een nieuw nummer van gespeeld, getiteld The Sea Inside. En ik moet zeggen, luisteraars, dat klonk goed. Ja. Verder was de eerste set weer voornamelijk solowerk, maar ook het hele mooie Shadow of the Rearfend. En die gaan wij dadelijk draaien, kom ik daar heel eventjes op terug. En de tweede set was dus de Genesis nummers. Ja, tegenwoordig een Duitse drummer, Felix Leerman. En daarnaast op bas, gitaar en Taurus-pedalen stond dan de Zweed Jonas Reingold. En Rob Tausend, die is er ook al heel lang bij, die deed de blaasinstrumenten en percussie natuurlijk. En verder was er ook nog bij Ned Sylvan natuurlijk, want die deed natuurlijk de Peter Gabriel lead vocals. Dat laten we natuurlijk over aan Ned. De hoofdmotors van de Genesis nummers kwamen uit de jaren 72 tot 1976. Supper's Ready, The Third or Fifth. En de toegift werd met een drumsolo van Lehman ook een stukje. Ja, werd er nog een beetje van alles in verwerkt in die drumsolo. Dat is leuk. En voordat Hackett dan ook met Los Enders afzwaaide, liet hij een zeer enthousiast en veelvuldig meezingen publiek meer dan tevreden achter. Wat kwam er voorbij? Nou, de eerste set dus opende met The Devil's Cathedral, Every Day, The Sea Inside, dus een nieuw nummer, Ace of Wands, The Status, Camino Royale, Shadow of the Hierophant, het instrumentale deel dan. Daarnaast The Best of Genesis, dat was set 2. Dancing with the Moonlit Night. The Cinema Show, Age of Plenty. De keyboard solo met Lalla Larsson natuurlijk. The Third of Fifth, nog steeds als ja, gewoon of het net gisteren is opgenomen. Zo werd het ook gespeeld. Supper's Ready en de toegift was dan Dance on the Volcano. Een flinke drum solo dux. En dan Los Endos. Luisteraars. Ja, dan gaan wij eventjes naar het nummer, want dat wou ik toch even laten horen. Shadow of the Hierophant. En dat is eigenlijk het laatste nummer van het album Voyage of the Acolyte. En het was eigenlijk wat ik heb begrepen, een nummer wat ja, niet door Genesis op de plaat is gebracht. Geschreven door Steve, maar wat hij toch later heeft gebruikt. En gelukkig maar, want het nummer staat dus echt als een huis, luisteraars. En daar gaan we vanavond dus naar luisteren. Ik heb hem voor u klaarstaan.
Hier is Steve Hackett met zijn, ja, opgenomen dus. Dus niet van afgelopen zaterdag. Maar ik heb gekozen voor Genesis Revisit Band en Orchestra live at the Royal Festival Hall. En daar doet ook aan mee John Hackett, maar ook Amanda Lehman natuurlijk. Hier is Shadow of the Hierophant, Steve Hackett.

0: Ja, luisteraars. Was dat niet mooi? En wat een opbouw, hè?
1: Prachtig. Met dat klassiek orkest er ook nog eens bij. Gezongen met Amanda Lehman erbij. John Hackett zat er nog bij. Steve Hackett natuurlijk. Shadow of the Hierophant. Heerlijk, ja. Je luistert nog steeds naar RTV Horizon alla Via Strangiato natuurlijk. En ja, zoals ik al zei, we hadden dus een gesprek met Steve. En daar was een bandlid dus bij van Plekband. En daar raakten we ook mee aan de praat. Aardige gast en zijn vrouw. En toen, in het verleden had ik al wel eens wat gedraaid van Plekband. Maar dat is al heel lang geleden. En we raakten dus aan de praat. En hij heeft een paar nummers opgestuurd. En die gaan we de komende tijd eens even gaan draaien hier natuurlijk. Want het is een wel bijzonder nummer. De titel van de plaat is Dolly Blue Book. Dus het is een nummer van Plekband. En ik heb het eens even opgezocht. En hij had mij ook al wat over verteld. Er is namelijk weer aandacht voor de moord op blonde Dolly. Ja, en dat is echt een verhaal uit Den Haag, heb ik begrepen. Niet de politie, maar dus de symfonische rockband Plekband. Die brengt dus de nooit opgeloste moordzaak uit 1959 alweer. Ja, luisteraars. Opnieuw onder de aandacht van het publiek. En dan gaat het om blonde Dolly. Dat is een Haagse prostituee met klandizie in de hogere kringen. En ja, daar hebben we dus muziek van gemaakt. En dat lijkt mij wel eens interessant, ja. En je kunt ze trouwens ook zien. En dat wou ik ook nog even zeker vermelden. Die gaan we gewoon meenemen. Zondag 15 november in de boerderij natuurlijk Zoetermeer. Dan is de 50th anniversary of Plekband. En ja, dat is 50 jaar, luisteraars. Het is een middagconcert, dus ben je lekker weer op tijd thuis. De deuren zijn open om 2:00. En de aanvang is om 3:00. Nou, voor de prijs hoef je het eigenlijk niet te laten. Voorverkoop €24,50. En dan de dagkassa €25. En ter gelegenheid dus van het 50-jarig bestaan neemt Plekband het publiek mee door 50 jaar progressieve rock. En dan gaan ze ook een nieuwe album presenteren, Sabila. Dat is dus in die middag nog uit, ook te verkrijgen, dus in een exclusieve editie. En Plekband bestaat uit Koos Secrevee op zang, Roland Broutigum gitaar en zang, Philip Lat op bas, Tom van der Meulen op drums en Michael van Wassum toetsen en zang. Maar, luisteraars, tijdens het bijzondere concert zullen ook oud-leden van de band en mysterieuze gasten op het podium verschijnen. Dus zet het in je agenda. Zondag 15 november. En dan gaan we nu luisteren naar, ja, naar blonde Dolly natuurlijk. Hier is Dolly's Blue Book. Wauw, hier is Plekband.

0: brown.
1: Blonde Dolly uit Den Haag door Plekband. Nieuw leven ingeblazen, zullen we dan maar zeggen. En zoals ik al zei, ze zijn dus te zien op zondag 15 november, luisteraars. Dat is een middagconcert. Hou dat in de gaten. Deur open om 4 uur. Twee uur natuurlijk. En dan 3 uur is aanvang van een concert. Het wordt dus 50 jaar Plekband, zoals ik toen straks vertelde. En tijdens dit optreden, dus die dag, is er tijdens dit jubileumconcert, presenteert de band ook nog met trots het nieuwe album Sabila, dat die middag dan in een exclusieve editie verkrijgbaar zal zijn. Dus nog meer reden dus om af te reizen naar Zoetermeer, de boerderij. Volgende week gaan we weer een nummer draaien van Plekband, want we hebben nog een aantal nummers doorgestuurd gekregen. En ja, zeker de moeite waard. Hartstikke goed, luisteraars. Goed, we gaan gauw weer verder, want ik wil nog even stilstaan bij John Hackett. Want waren we bij Steve Hackett. Maar ja, John Hackett komt ook naar Nederland toe. En daar heb ik het ook nog even met Steve over gehad. John neemt mee niemand minder als Heather Finley. En ze komen dan, dat is in november. En dat is dan woensdag 25 november zijn ze te zien in de Spirit of 66 in Verviers. En dan vrijdag 17 november, dan zijn ze een poppodium boerderij. Beide concerten met in het voorprogramma dus Heather Finley. En Heather zal ook aanschuiven bij de band van John. Dus Heather is ook eigenlijk tijdens het concert ook op het podium met John te zien. Eigen nummers komen voorbij, misschien maar mostly autumn nummers. En natuurlijk ook een paar nummers van Genesis, heb ik begrepen. Dan gaan we een keer terug nog naar het album van John Hackett Band, The Red Institution. En dit is de titeltrack. Ook getiteld Red Institution. Hier is John Hackett.

Ja, de John Hackett Band was dat. En dat is afkomstig van het album Red Institution. En zoals ik al zei, ook John is dus live in november te zien. En er is ook nog een concert trouwens, dat was ik vergeten zeggen, die donderdag ook in Duitsland. Daar kom ik volgende keer op terug. Wat hebben we klaarstaan? Nou, ik heb nog iets moois klaarstaan. Want afgelopen zaterdag was ik anders ook naartoe gegaan. Maar ja, ik was bij Steve Hackett. Kwam in de cacaofabriek in Helmond eigenlijk een reprise van de World Through My Eyes Tour van RPWL. En ze deed eigenlijk het concert van hier in Weert, in de Bosuil, stilletjes nog een keer over, maar dan in de cacaofabriek in Helmond. Inmiddels was er al een live album van uit, van World Through My Eyes Live. En die is inmiddels ook officieel verkrijgbaar op dubbel CD LP. Dus daar gaan we wat van draaien. En ik dacht van, nou, dit lijkt me wel een mooi nummer om te draaien. Dat is getiteld A New World. Ja, A New World, luisteraars, van RPWL. Afkomstig dus van het nieuwe live album World Through My Eyes. Hier zijn ze dan, RPWL.

Lekker toch. John Hackett was dat, de broer van Steve Hackett natuurlijk. En hij is ook te zien in de boerderij in Zoetermeer en in Verviers, The Spirit of 66. En dat is allemaal te doen op vrijdag 27 november, luisteraars. De deuren gaan open om 19:30 en de aanvang is om 20:30. De John Hackett Band natuurlijk, melodieuze progressieve rock met fluit, gitaar en natuurlijk ritmesectie en een beetje rock jazz zit erin. En in het voorprogramma natuurlijk, zoals ik al zei, Heather Finley. Maar Heather zal ook daarna meezingen in de band van John Hackett. Eigen werk, maar ook werk van Genesis komt voorbij. Goed, we gaan weer lekker verder. Tot de klok van 10:00 doen we nog Wildflower van Heather Finley. Nou, dat sluit lekker aan. En dan zijn we na 10:00 weer terug met meer La Villa Sangiato. En dan krijg ik wat reacties binnen van luisteraars. En ook uit Frankrijk, Selene. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. Heel leuk. En komen nog wat meldingen binnen en zo. Ook John weer, bedankt dat jij er ook weer bij bent. Maar we gaan gauw verder met Heather Finley, Wildflower.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

melden, want Graspop komt eraan, luisteraars. En ja, Graspop is natuurlijk een stevig festival, dat weet iedereen inmiddels wel. En dan soms dan duiken daar weer bands op waar je zegt van, nou, dat past dan eigenlijk wel. Waarom moet een beetje rustig te houden op Graspop misschien? Zo komt er eigenlijk van alles. En we gaan eens even de zondag eruit lichten, want die is misschien wel interessant voor onze luisteraars. Want er komen een aantal dingen voorbij wat wel interessant is. Bijvoorbeeld Alice Cooper, daar zijn we mee begonnen. Vandaar dat ik hem ook draaide. Alice Cooper dus op de zondag. Maar ook op de zondag de band Europe. Fauner, ken de band ook. Evergrey, ook wel een beetje prog-simfo-achtig. Die staan op de zondag en als headliner is dan Sabaton en Def Leppard. Ook Extreme zit er nog tussen, ook op de zondag. En dan is het misschien ook nog interessant om te vermelden dat The Gathering er staat met Anneke. En zij zijn dan in de Marquee Club, dus dat is een van de tenten. Daar staat dan The Gathering. Verder nog op de zondag Mastodon en Venom, vrij stevig ook. Kijk, kan ik er nog wat uitvissen wat misschien interessant is voor ons? Ik zit wel even te spieken, luisteraars. Ja, misschien Extreme, Life of Agony misschien. Stevige muziek. Ja, en Witte Temptation, maar dan moeten we wel naar de donderdag. Ja, die zijn op donderdag te zien. Dus Within Temptation. Dat is dus Graspop met Alice Cooper natuurlijk. Ja, we gaan naar... krijg regelmatig muziek van het OOB-label. En ja, die brengen heel veel simpel en prog uit en alles wat eromheen hangt. En er is iets bijzonders uit, want het is Dick van der Heijden. En ooit heb ik wel eens een nummer gedraaid van Dick, van zijn band. Maar dat is natuurlijk al heel lang geleden. Dick heeft het, jullie kennen hem vast wel van Facebook, het lock-in-syndroom. En dat betekent eigenlijk dat hij 24 uur per dag verzorging nodig heeft. En met zijn verzorgers kan hij alleen maar communiceren door met zijn ogen, zeg maar, letters aan te wijzen. Maar voordat hem dit overkwam, was Dick ook gewoon muzikant. Onder andere in de progband Liga Lia Lieg, volgens mij. En daar hebben we nog wel eens ooit wat van gedraaid. En dan deed hij ook stukken voor schrijven. Echter na zijn infarct, dus in 1991, viel deze passie weg en kon het ook niet meer. Hij is wel blijven schrijven, boeken en zo. En met de hulp nu van AI en zijn teksten die hij dan vertaalt naar het Engels, poëtische vertalingen, heeft hij met diverse programma's. Ik ben er zelf niet zo in thuis. Bijvoorbeeld een app als Suno zegt mij heel weinig. Maar goed, heeft hij dus muziek kunnen maken. Dat is heel bijzonder. En dan uitgebracht door OOB Records. En daar gaan we wat van draaien, want we hebben de nummers binnen geweest. Ik denk dat ik de komende weken zo elke keer een nummer voorbij laat komen van Dick. Het resultaat is dus onder de titel Lock It In. Een album dat progressieve rock mengt met andere stijlen als folk en klassieke muziek. En het programma Suno zorgde dan voor het instrumentarium en de zanger en zangeres. Nou, wij gaan luisteren. Hij staat klaar voor u. Hier is, even kijken, Dick van der Heijden. En heb ik gekozen om eens met een ballad te beginnen. Het nummer is getiteld Still Alive.

Dick van der Heijden was dat dus. En Lock It In heet het nummer. We zullen de komende weken zo af en toe eens wat eruit pikken. Het is een andere wereld eigenlijk, AI en allemaal die programma's die je hebt. Maar als je het op deze manier dan toch je muziek kan buitenbrengen, want ja, Dick zelf kan dat gewoon niet meer, is dat toch wel bijzonder en mooi natuurlijk, luisteraars. Goed, we gaan gauw verder met Tarja Terune. En deze moet ik even met dank aan Victor. Want die heeft volgens mij Victor die mij nog ooit opgestuurd, dacht ik. Ja, dank je Noël, nog een keer Victor. Rocking Heels, en dat is een optreden uit de Metal Church, maar dan heel sober, met contrabas en piano. En dan gaan we een eigen nummer draaien van Tarja, wat getiteld is The Living End. Ja, en binnenkort, luisteraars, dat wou ik ook even zeggen, komt natuurlijk het nieuwe album uit van Tarja Terune. Daar zijn we op aan het wachten. Binnenkort dus. Maar eerst even terug naar Metal Church. Hier is The Living End live in natuurlijk in Wakken. Ja, tijdens het Wakken Open Air Festival.

0: hier alweer.
1: Ja, wat een stem heeft die mevrouw. Het vrouw toch, hè? Tarja Teruna was dat. Natuurlijk ooit zangeres van Nightwish en daarna de solopad op. En dit was dan opgenomen tijdens Wacke Open Air in de Metal Church. Onder begeleiding van piano en contrabas, geloof ik. Het mooie nummer, The Living End. En binnenkort komt het nieuwe album uit van Tarja Teruna. En dan gaan wij hem hier ook uitgebreid laten horen in La Villa Strangiato natuurlijk. En die luistert nog steeds naar Erwin Klochtjes RTV Horizon. Oftewel één campen. Ja, we gaan gauw verder. Want ik heb, ja, omdat we toch een beetje, we hebben Steve Hackett gehad vanavond. Hij is nu nog aan het spelen, nog in Utrecht. En we hebben John Hackett die eraan komt. En waarom geen nummertje van Ned? Ja, natuurlijk Ned, de zanger. Eigenlijk die doet de Peter Gabriel. Dus de Peter Gabriel voice doet Ned bij de shows van Steve Hackett. En dit is van zijn laatste album van Ned Sylvan. Ja, Monumentato, geloof ik. En de titel van het album is Flowerland.

Ja, van het album Monumentato was het Nat Sylvan, de zanger dus momenteel bij Steve Hackett, zijn band. En dit was zijn derde, vierde solo-album weer dat ik dacht onlangs uitgebracht. Goed, we gaan eventjes een aantal concerttips met u doornemen. Want er komt weer leuke dingen aan. Bijvoorbeeld, ja, dan moet je wel ver weg, The Russians, een Rush coverband. Die zijn bijvoorbeeld te zien op vrijdag 12 juni. In Vlissingen. Ja, dat is niet bij de duur. Maar goed. Dan komen er leuke twee eigenlijk festivals aan. En dat is 19 en 20 juni. Midsummer Prog Festival. En dat is in de muziekgieterij Maastricht. Van hieruit goed te doen. Van Myanmar race de snelweg op en je bent zo in Maastricht. En dan komt onder andere Liquid Landscape, Eichfist, Regressive Hypnosis. En de zaterdag is er ook een Midsummer Prog Festival. Ook weer in de muziekgieterij in Maastricht. En dan is er te zien Jeff Tate, Edna Solberg hebben onlangs ook nog wat van gedraaid. Kwaidam, Blowbeat en OK Goodnight. En dan zondag 21 juni ook in Maastricht in de muziekgieterij. Weer het Midsummer Prog Festival. En dan met Amarok. Frank Caducci ook, ja, Frank is er ook. Overhead, The Albatross en Urza. En over Frank gesproken, want ik had hem klaarstaan van zijn nieuwe album. Het hele mooie nummer, Love or Survive. Maar wil je Frank compleet zien, dat kan ook. Want hij speelt vrijdag 26 juni in de boerderij. En dat is om 7:30 de deur open. En om 8:30 begint Frank Caducci met een kort voorprogramma. Als support act is er bij Dead Joe Payne. Oké, en we gaan luisteren naar het laatste album van Frank Caducci. En dit nummer is Love or Survive. Hier is Frank Caducci.

0: Ja, dat was Frank Carducci van zijn nieuwe album natuurlijk. Pas uit, ja inderdaad. En je hoort het hele mooie en een lange nummer trouwens ook. Ja, inderdaad. Hè. Ja, Love or Survive. Frank Carducci dus. En zoals ik al zei, hij is dus live te zien. En ik was het juni, ja, juni inderdaad. Om vrijdag 26 juni dus. 8 uur de zaal open. Frank Carducci dus, poppodium, boerderij. En dan ga ik nog even naar Weert. Want het is ook wel even de moeite waard om te vermelden. IQ komt naar Weert. Ja, hier in de Bosuil. Hier lekker dichtbij, luisteraars. Weert, dus de Bosuil IQ. Voor de eerste keer dat ze daar staan. En dat is op zaterdag 26 september. Dus zaterdag 26 september. IQ in Weert in de Bosuil. En er zijn nog meer leuke dingen te doen trouwens in september, luisteraars. Want bijvoorbeeld Colin Edwin en John Wesley spelen dus Voyage 35, Porcupine Tree natuurlijk. En dat doen zij onder andere in Uden. En dat is op vrijdag 11 september. Dus in Uden, Colin Edwin en John Wesley dus in de Pul. En dan doen ze het nog een keer over zaterdag. Poppodium, boerderij natuurlijk. Ook daar Voyage 35. En je kunt ze ook nog zien in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. En dat is dan op donderdag 10 september. En dan gaan we even helemaal naar december toe. Want dat is inmiddels ook aangekondigd. Dan komt, en dan ga ik heel even kijken, luisteraars. Komt hij aan? Ja, dus op zaterdag 5 december. Mostly Autumn weer terug in de boerderij in Zoetermeer. Dus zaterdag 5 december. En we hebben een mooie plaat voor u klaarstaan. Want we gaan naar een leuke live-opname die nog wat moeilijker te vinden is. Mostly Autumn Live 2009 Part 2. En dat is van de live-series. En dit nummer gaan we draaien. Tearing at the Fairy Tale. Hier is Mostly Autumn Live met Heather Finley en Olivia.
1: But anyway, this one goes out to our own Wild West hero. This is for Howard. This is Tearing at the Fairy Tale.

0: From the heart, thank you and good night.
1: Thank you very much.
2: Lekker toch?
1: This next tune we're gonna. Thank you very much.
2: Live was dat Mostly Autumn Live 2009 Part 2. En je hoorde het hele mooie nummer Tearing at the Fairy Tale. Zoals ik al zei, 5 december zijn ze dus live te zien in Zoetermeer de Boerderij. En als het goed is, zullen ze dan ook waarschijnlijk 4 december of misschien 6 december komen in Spirits of 66 in Verzee. Nou, ik ga dat eens eventjes voor je opzoeken of we dat ook kunnen achterhalen. En misschien dat we het daar nog brengen, anders brengen we het gewoon volgende week natuurlijk. We gaan er weer langzaam de avond weer uit. En dat betekent dat we niet zomaar weg zijn natuurlijk. Want ik wou nog even nog wat meedelen. Want Ruud Diele, ja, die hebben ook regelmatig draaien wij muziek natuurlijk van Ruud. Van zijn project Glorious Wolf. En 7 juni komt dan het nieuwe album uit. Getiteld Elements of Hope. En ja, we hebben al eerder een nummer al gedraaid. Van, het is al 1 nummer, is al officieel uit. Maar 7 juni, om precies te zijn, is de release date. Dus van Elements of Hope van Glorious Wolf. En helemaal een project is door Ruud hem al samengesteld. Fusion of progrock, van Ruud. En om toch eventjes terug te komen op de muziek van Ruud, gaan wij een oude nummer draaien. En dat is getiteld, moet ik al even spieken? Ja, hier heb ik hem staan. Battlefield. Dat is van zijn vorige album Mysterious Traveler. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Wil ik je ook natuurlijk weer bedanken vanavond voor het luisteren naar La Villa Strangiato. Hier natuurlijk bij RTV Horizon. Streekomroep 1 Camper natuurlijk. Blijf ook lekker na 11 uur luisteren. Er komt nog een mooi nummer bij van Helmut Lotti. Bijvoorbeeld de Dream On. En we hebben ook nog een nummer van de Goldenering. Suzy Lunacy, Mental Rock, hoor je niet vaak op de radio. En Ghost of a Rose van Black Moss Night na 11 uur. Dus blijf even lekker, laat die radio aanstaan en geniet gewoon lekker van de muziek. We gaan er langzaam uit met Glorious Wolf, Battlefield. Uiteraard van Ruud Diele. Hier is Ruud Diele met Glorious Wolf.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is always a way.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.